Waar is dat milieu? Ik denk dat we zijn aandacht en aan de strand, zo'n klep, nog niet op zijn. Voor veel op je kijkt, dan is het dan wel.

0: Ja, dat is waar. Ja, om de hele studie die kunt wel gaan gaan gaan. Daar niet in de lumen.
1: Het is wel gekoord, het is wel van 30.
0: Het was kaal, ik heb 2 uur 95 à la question du 240 ou 1 240 déclenché par les travaux 2 22.
1: 23, 240.

0: van Frank van Kaan net zijn kan horen. Ik zit gewoon de deur naar de kast en ik heb om te vinden dat het van Frank van Kaan is. Nou, in de zin, jullie wel, kom maar, gaat er ons.
1: Après 204, veuillez attendre une instruction du 221 avant de libérer. Le 404 est déjà 25, donc on ne l'inclura pas dans le 222.
0: 204, 204.

0: Dus dan staat er een strengte als dat reden wordt. De kerstboog is het goed.
1: Het wordt van de distance van u. Van Kralo, distance van 13, 12.
0: Ja.
1: C'est pas 32-513.